geen moslims met haar, vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Daarbij trekken de van noordwest naar zuidwest enkel buien over het land. Temperatuur wordt tussen 15 en 16 graden. Zo, Pandra, over zorgrade gebied, uitkaart temperatuur regen.

file berichten. Dus de filehuizen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Amersfoort-West en Hoevelaken, 4 kilometer, toch per ongeluk was hij. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 11 kilometer. Op de A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, 14 kilometer. Was per hier ongeluk was hij. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen knooppunt Everdingen en Beest, 7 kilometer. A8 op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid, 6 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein, 11 kilometer. A12 op de A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijswoord, 5 kilometer. A15 Rotterdam-Gorinchem tussen Papendrecht en Gorinchem, 9 kilometer.

INVB verkeerd informatie op de A12 tussen Sifuheizen en de Meren, waar per 25 kilometer kan file leggen. Of file hebben hier tussen Soetermeer en Den Haag. In Baat is dat ze Diana Kna. Hoe sajina. Tingel ta magiska.

0: मिनट रह गया है इस वक्त 9 बजने में, रिक्लाम और न्यूज बरसते उसके बाद हम आपसे फिर मिलूंगा। कहीं मत जाइए, फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो पर चुन रहिए।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van €50 miljoen. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel €740 miljard bedraagt en in 2027 naar €1 biljoen groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het corona-herstelfonds, waaruit nog €112 miljard aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast €45 miljard aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 95 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: Nou, Bajkar, ik niet bij jou. 1 minuut over 9. Ja, Pika Happy Station. Vahon Hindustani Radio. Het is vandaag donderdag, Brihaspatiwar hai, en oktober ke 8 tarikh.

0: रिक्लामा का समय हो गया है दोस्तों, रिक्लामा न्यूज ब्रेक, तो उसके बाद हम आपसे फिर मिलूंगा। कहीं मत जाइए, फाहो न्यूज रेडियो पर जुड़ रही है।
1: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bouwbedrijf BAM neemt A. Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A. Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON punten, allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: वकालत का काम करता है, जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor €500 miljoen. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. AHAC behaalde vorig jaar bijna €18 miljoen winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim €7 miljard aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36-52-47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं इस तरह से आ रहा है.

0: फिल्म शागिर्द, जी हाँ, फिल्म शागिर्द में से निकाले हैं और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर फिल्म शागिर्द निगेतनी से इवन शस्त्र का है। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए यहाँ से हम
1: adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: तितली उड़ी उड़ जो चली शारदा जी। शारदा जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। ये शारदा जी की पहली गीत थी जो फिल्म सूरज में निकला है शंकर जी के जय किशन के साज पर।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers.
6: Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं. आओ इस तरह से लीजिए.

0: एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: तुम्हें ने दिल को दिल समझा नहीं है, मैथ्यू मुकेश फिल्म चांद ग्रहण में से ये गीत हमने
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, fahonfm.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer 1/4 van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
6: Hurry, kom, kilje. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-365-22-47. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम पेश करते हैं ये प्यारा गीत, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

0: तो झूमे ये धरती, झूमे आसमान, बन की पंछी शंकर जय किशन के साथ पर लता जी की आवाज में हमने पेश की।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarden tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: Ja, toen liet je... अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है।

0: माई दी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दो होंठ हिले, ये गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो
1: लाइव फ्रॉम देन हाग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarden tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Pound bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarde tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2277.

0: laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarde tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beide zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarden tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07-365-2247.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag, dames en heren luisteraars. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, woensdag, de 7 oktober 2026. Het weer ziet er mooi uit, een mooie zon hangt hier boven Amsterdam. Ik neem aan dat boven Den Haag ook hetzelfde zal zijn. Mijn excuses voor afgelopen maandag. Ik had een crematie van familielid in Leeuwarden, dus ik moest vanaf maandag gaan om gisteren crematie te kunnen doen plaatsvinden. Tot zover mijn excuses. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag, woensdag 7 oktober. FIFA-baas veroordeelt racisme tegen spelers Suriname. En hij zegt, dit is volkomen onacceptabel. De racistische beledigingen aan het adres van de Surinaamse voetballers in Guatemala hebben geleid tot een scherpe veroordeling van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij schaart zich achter Nacio en belooft de Surinaamse voetbalbond te blijven steunen in de strijd tegen racisme en discriminatie. En dus klinkt vanuit de Surinaamse delegatie stevige kritiek op het uitblijven van ingrijpen tijdens de Nations League wedstrijd afgelopen maandag. De racistische belediging richtte de spelers van Suriname tijdens de Nations League wedstrijd in Guatemala was afgelopen nacht in volkomen onacceptabel, verklaarde Infantino dinsdag via een woordvoerder van de Wereldvoetbalbond. De FIFA-president benadrukt dat de bond achter Suriname staat. We zullen de Surinaamse voetbalbond ondubbelzinnig blijven steunen om te zorgen voor sterke afschrikking en om racisme en discriminatie uit onze sport te bannen. Voor Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse bond, zit de verontwaardiging ook in de manier waarop tijdens het duel met de incidenten werd omgegaan. Volgens Brian Tevreden waren gedurende de hele wedstrijd apengeluiden vanuit het publiek in Guatemala stad te horen. Op Instagram stelde hij dat optreden daarentegen uitbleef. Er werd niets gedaan, schreef Tevreden. Volgens de directeur werd de wedstrijd niet stilgelegd om tegen het racisme op te treden en bleef ook het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF ongebruikt. Juist dat protocol is volgens Tevreden bedoeld voor situaties als deze. De spanningen op het veld liepen eveneens hoog op. Invaller Richonel Margaret kreeg een rode kaart nadat hij volgens ploeggenoten op de racistische bejegening had gereageerd. De Surinaamse spelers wilden vervolgens niet verder spelen. Het duel werd daardoor wel enkele minuten onderbroken, waaruit de wedstrijd werd hervat. Die onderbreking staat los van Tevredens verwijt dat het antidiscriminatieprotocol niet werd toegepast. Ook Margaret uitte na afloop zijn woede op sociale media. Hij meldde dat vanuit het stadion apengeluiden naar hem en zijn ploeggenoten werden gemaakt en richtte zich rechtstreeks tot de CONCACAF en FIFA. Op sportief vlak eindigde de avond eveneens teleurstellend. Suriname verloor met 10 man door een doelpunt van Matt Evans in de 96e minuut met 1-0. Na het laatste fluitsignaal ontstond bovendien een opstootje tussen spelers van beide landen. Met de verklaring van Infantino krijgt de Surinaamse ploeg nu openlijk steun vanuit de top van de Wereldvoetbalbond. Welke concrete maatregelen op de incidenten zullen volgen, wordt in de aangeleverde verklaring niet vermeld. Het was een artikel uit waterkant.net en mijn commentaar daarbij is: als er een protocol bestaat, dan moet men toch het protocol handhaven. Hoe kan de scheidsrechter gewoon laten doorspelen? Dan krijgt nota bene een Surinamer een rode kaart, omdat hij daarop wel reageert. Ik vind dat men de hele wedstrijd ongespeeld moet verklaren en opnieuw een wedstrijd moet inlassen om deze fout te corrigeren. Het kan niet zo zijn dat Suriname 1-0 verliest op basis van het feit dat men woedend was dat het protocol niet werd gehandhaafd. Tot zover een bericht uit waterkant.net, voorzien van mijn commentaar.

Jordan zegt, bankinstellingen discrimineren kleine ondernemers in Marokko. ABOP-parlementariër Genevieve Jordan stoort zich aan de discriminatie van kleine ondernemers in het district Marokko. Ik wil pleiten voor gelijke kansen voor alle ondernemers. Wanneer kleine ondernemers naar de bankinstelling gaan voor een lening, dan krijgen ze te horen dat de onderneming in Marokko ligt op oorlogsgebied. Dus dan gaan ze het volledige bedrag niet krijgen en ze gaan hogere rentes krijgen, zei Jordan dinsdag in het Surinaamse parlement. Volgens de politica is het alom bekend dat Marokko allang geen oorlogsgebied meer is. Ze drukte de regering op het hart om erop toe te zien dat alle instituten in Suriname zich houden aan wetten en regels. Verder deed zijn beroep op de regering om te onderzoeken welke bankinstellingen zich schuldig maken hieraan. Het moet nu gaan opholden dat deze ondernemers worden gediscrimineerd. Ze hebben recht op gelijke kansen om hun onderneming op te zetten. We weten allemaal in welke economische situatie we zitten, dus geeft u deze mensen de ruimte. Aldus Jordan, tot zover een bericht uit waterkant.net. En ik moet Jordan, hoewel ze NDP heeft, moet ik de gelijk geven. Want de oorlogssituatie Suriname is al, in Marokko is al 10, 15, dag zelfs 20 jaar geleden. Dus hoe kunnen de bankinstellingen zeggen, het is een oorlogsdistrict, het is een oorlogsgebied, we geven geen leningen. Ik vind dat de regering, de NDP-regering die er nu is, ja, deze banken zwaar moet aanpakken en ze dwingen om kredieten te geven, want de oorlogssituatie in Marokko is al 10, 20 jaar geleden. Regering, treed alsjeblieft op. Tot zover, om het waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

zegt, de criminaliteit neemt toe en het veiligheidsgevoel neemt af. Volgens NPS-parlementariër Vanildo Plein neemt de criminaliteit in Suriname toe, terwijl het veiligheidsgevoel van burgers verder afneemt. Hij vroeg dinsdag in de Nationale Assemblee aandacht van minister Harris Manorat van Justitie en Veiligheid om ervoor te zorgen dat het veiligheidsgevoel terug wordt gebracht. De criminaliteit neemt toe en het veiligheidsgevoel neemt af. Twee gemaskeerde en gewapende criminelen hebben maandag een gewapende overval gepleegd aan de Islamstraat in Suriname. Ik heb via de verschillende nieuwskanalen vernomen dat gisteren een automobilist beschoten en aangereden is. Een paar dagen terug las ik ook dat een politieinspecteur is beschoten en heeft weer teruggeschoten op de mensen. Een vrouw wordt beroofd, etcetera, etcetera, zei Plein. Volgens de NPS'er moet de politie meer zichtbaar zijn, terwijl zij ook adequaat moet optreden wanneer burgers melding maken van criminele handelingen. Ik vraag ook dat elk politiebureau tenminste voorzien wordt van een politievoertuig, want het politiebureau op Flora heeft op dit moment niet eens één politievoertuig. Dus ik vraag aandacht van de regering door dit stuk, voor dit stuk aldus Plein. En ik vind dat Plein gelijk heeft, want het is dezezelfde minister, Harris Manorat, die bij zijn aantreden zei, o test me, geen criminaliteit meer. Integendeel, de criminaliteit is veel eerder dan voordat hij kwam. Dus de testing is afgewezen. Ik vind de regering moet optreden, DNA moet optreden tegen Manorat. En als het hem niet lukt binnen een termijn van een maand of drie maanden de veiligheid terug te brengen, hem dan ontslaan. Dat is mijn mening. Want dan kan dit dat je body, biggie, mofo. O test me, criminaliteit, nee, kom morgen. Mego bevecht criminaliteit. En prijs je bevechting, je maakt een morgen biggie. Manorat. Doe je het werk, laat aan de zaken staan. Tot zover een bericht uit waterkant.net, voorzien van mijn commentaar.

Suriname wil langer geldige visa voor Nederland. Historische band moet niet alleen bij monden zijn. Surinamers die naar Nederland willen reizen moeten kunnen rekenen op een vriendelijkere visumprocedure en mogelijk ook op visa die lang geldig zijn. Dat is een van de doelen die minister Melvin Bouwman van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, naar voren brengt in een persbericht over de diplomatieke gesprekken tijdens de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volledige visumvrijstelling blijft onderwerp van gesprek, maar Suriname zet ook in op verbeteringen die binnen de bestaande procedure mogelijk zijn. Volgens BOVA krijgen Suriname soms een visum met een beperkte geldigheidsduur, terwijl in andere landen onder voorwaarden visa voor meerdere jaren worden verstrekt. BOVA wil daarom onder meer laten bekijken of langere geldigheidsperioden mogelijk zijn. De bewindsman benadrukt daarbij de historische banden en de familiebanden tussen Suriname en Nederland. Voor veel Surinamers zijn familiebezoek, studie en vakantie redenen om naar Nederland te reizen. We hebben een historische band met Nederland, dat moet niet alleen bij monden zijn, stelt Bouwman. Nederland heeft volgens hem toegezegd naar verbetering van het proces te kijken en ondersteuning te bieden bij het traject richting de Europese Unie. De inzet voor eenvoudiger reizen gaat verder dan Nederland. Suriname spreekt met verschillende landen over visumvrije toegang, aangepaste regelingen en het vereenvoudigen van bestaande procedures. Bouwman noemt onder meer Azerbeidzjan, Panama en de Dominicaanse Republiek. Zijn uitgangspunt is dat de openstelling van Suriname ook moet leiden tot meer reismogelijkheden voor de eigen bevolking. Suriname moet open zijn voor de wereld en de wereld moet open zijn voor Suriname. Met Panama zijn afspraken gemaakt over luchtvaart, verbindingen en een aangepast visumregime. Die moeten het voor Surinamers gemakkelijker maken om naar Panama te reizen. Tegelijkertijd kunnen reizigers met een Schengen-visum of een Amerikaans visum onder bepaalde voorwaarden naar Suriname komen. Ook met Saoedi-Arabië is de aangepaste visumregeling voorbereid. De formele afronding daarvan moet volgens BOVA binnenkort plaatsvinden. Het verder uitbreiden van visumvrije en vereenvoudigde regelingen maakt deel uit van de bredere diplomatieke koers waarmee Suriname de internationale mobiliteit van zijn burgers wil vergroten. Tot zover een bericht uit Waterkant.nl.

Boven zegt US 20 miljoen dollar slechts eerste stap. Surinaams bos is veel meer waard. De eerder toegezegde 20 miljoen US dollars voor natuurbehoud is volgens minister Melvin Boven slechts een begin. Suriname wil dat de internationale gemeenschap meer financiële verantwoordelijkheid neemt voor het behoud van zijn bossen, terwijl het land ruimte houdt voor economische ontwikkeling. Ook de gemeenschappen die in en rond het bos wonen, moeten van de financiering profiteren. De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, lichtte die inzet maandag 5 oktober toe in een gesprek met de communicatiedienst Suriname. Tijdens de 81ste algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft Suriname opnieuw aandacht gevraagd voor rechtvaardige klimaatfinanciering voor landen die hun bossen beschermen. Daarbij staat de toezegging centraal om minimaal 90% van het Surinaamse grondgebied met bos bedekt te houden. Boven vindt dat geïndustrialiseerde landen tegenover die inspanning een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen. Suriname beschermt immers een ecosysteem dat wereldwijd van belang is, maar moet tegelijkertijd zijn eigen ontwikkeling kunnen voortzetten. Bosbescherming betekent volgens de bewindsman dan ook niet dat economische activiteiten in bosgebieden volledig moeten worden stilgelegd. Internationale financiering moet juist helpen om natuurbehoud en ontwikkelingskansen met elkaar te verbinden. Samen met gelijkgezinde landen wil Suriname verder onderhandelen over manieren om de waarde van de bos en biodiversiteit om te zetten in duurzame financiële middelen. Dat geld mag volgens Boven niet uitsluitend bij de overheid belanden. De mensen die in en rond de bossen leven, moeten eveneens voordeel ondervinden van de

De regering wil klimaatdiplomatie daarom een prominente rol geven in het buitenlandbeleid. Het omvangrijke bosareaal moet daarbij niet alleen worden benaderd als iets waarvoor Suriname een beschermingsplicht draagt, maar ook als een economische waarde dat land internationaal sterker kan benutten. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

illegale landingsbaan, uitgebrand drugsvliegtuig en begraven motoren in binnenland Suriname. Een gemengd team van het Korps Politie Suriname is zondag 4 oktober in het Goliathgebied in het district Para een illegale landingsbaan ontdekt. Daarbij werden recente vliegtuigbandensporen, brandstofvaten en een uitgebrand tweemotorig vliegtuig aangetroffen. Het team bestaande uit medewerkers van de narcotica-brigade, de inlichtingendienst en het arrestatieteam was op basis van informatie van de inlichtingendienst in het gebied voor oriëntatie, verkenning en nader onderzoek. Het ging om een verlaten weggedeelte dat als landingbaan werd gebruikt. Verspreid over de lengte lagen meerdere vaten en jerrycans. Een deel daarvan bevatte vermoedelijk vliegtuigbrandstof, terwijl de overige leeg waren. In de omgeving werd ook een uitgebrand tweemotorig vliegtuig gevonden. De twee motoren van het toestel waren ter plaatse begraven. Op basis van de aangetroffen zaken en de omstandigheden op de locatie wordt vrijwel zeker aangenomen dat het om een drugsvliegtuig gaat. Na overleg met het Surinaams Openbare Ministerie zijn de vaten met vermoedelijke vliegtuigbrandstof ter plaatse vernietigd. De illegale landingsbaan zal in opdracht van het OM onklaar worden gemaakt. De fonds komt enkele dagen nadat president Jennifer Simons tijdens haar jaarrede voor het dienstjaar 2027 woensdag 30 september de jongsleden aandacht vroeg voor de aanwezigheid van kleine vliegtuigen in het achterland. Het staatshoofd gaf aan dat er meer informatie nodig is over wat zich in het binnenland afspeelt en dat Suriname daarbij ook internationale ondersteuning nodig heeft. Zij benadrukte daarbij dat zij geen drugsvliegtuigen in het achterland wil. Ja, tot zover een bericht uit waterkant.net. Je kan geen vliegtuigen willen, maar als je niks aan doet, mevrouw Simons, nou je goed, dan kiest in uitgebrande drugsvliegtuigen in het achterland. Tot zover een bericht uit waterkant.net. Voorzien van mijn commentaar.

Zwart Manifest wil Nationaal Herstelfonds na onderzoek naar koloniaal verleden. Oranje. Een Nationaal Herstelfonds, een meerjarig herstelplan en daadwerkelijke zeggenschap voor nazaten van slaafgemaakten. Die concrete stappen verlangt Zwart Manifest van de koning en de Nederlandse regering na de presentatie van het onderzoek naar de koloniale betrokkenheid van het huis Oranje-Nassau. In een reactie van 2 oktober stelt het initiatief dat erkenning van het verleden pas betekenis krijgt als die leidt tot verbetering van de positie van getroffen gemeenschappen. Onderzoek is geen herstel. Het onderzoek concludeert volgens de reactie dat de Oranjes eeuwenlang zonder wezenlijke bedenkingen betrokken waren bij het kolonialisme en daarvoor medelijk verantwoordelijkheid droegen. Het Koningshuis gaf politieke en symbolische steun aan het koloniale systeem, steunde koloniale oorlogsvoering en gewelddadige onderdrukking en profiteerde van koloniale belangen. De initiatiefnemers benadrukken dat die geschiedenis samenhangt met de opbouw van de Nederlandse welvaart en de ongelijkheid nog steeds doorwerkt. Voor een volgende stap moeten beschikbare middelen van ministeries, overheidsorganisaties en anderen andere betrokkenen, partijen worden samengebracht in één nationaal herstelfonds. Daarnaast moet er een meerjarig deltaplan komen met concrete doelen, maatregelen, verantwoordelijkheden en toetsbare resultaten. Daarmee willen de initiatieven

initiatiefnemers voorkomen dat herstel blijft steken in losse projecten en versnipperde financiering. Nazaten en hun gemeenschappen moeten daarbij daadwerkelijk kunnen meebeslissen. Hun rol mag niet beperkt blijven tot het geven van advies of het deelnemen aan gesprekken. De oproep omvat structurele vertegenwoordiging, zeggenschap over de besteding van geld en invloed op de prioriteiten van het herstelplan. Ook moeten betrokken organisaties passende ondersteuning krijgen. Verder wordt gepleit voor een formele status van 1 juli als nationale herdenkings- en vieringsdag binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daar wordt volgens de initiatiefnemers blijvende en zichtbare betrokkenheid van de koning en de regering bij. Zo moet duidelijk worden dat het slavernijverleden bijvoorbeeld in Suriname tot de gezamenlijke geschiedenis behoort en niet uitsluitend tot die van de nazaten. Ondanks de stevige oproep is er ook waardering voor de ruimte die de koning heeft geboden aan onafhankelijk en transparant onderzoek. Tegelijkertijd waarschuwen de initiatiefnemers dat het rapport geen volledig beeld geeft. Verschillende voormalige koloniën zijn buiten beschouwing gebleven. Ook benadrukken zij dat de jarenlange strijd van zwarte gemeenschappen en maatschappelijke organisaties de weg heeft vrijgemaakt voor excuses, erkenning en onderzoek. Een initiatief waarbij eerder onder meer Nederland wordt beter, Kikkoud Zwarte Piet, de Black Archive en Controle Alt-Delete betrokken zijn, voert al gesprekken met het kabinet en verschillende ministeries over een samenhangende aanpak. De koning wordt opgeroepen zich actief voor die vervolgstap in te zetten. Het uiteindelijke doel is een nationale route naar herstel die racisme en discriminatie tegengaat, de maatschappelijke positie van nazaten verbetert en de schade aanpakt die generaties lang is doorgegeven. Tot zover een bericht uit de Waterkant.

Rijmer zegt, mensen die in overheidsdiensten treden, moeten niet maanden of jaren op hun salaris wachten. A20-parlementariër Steven Rijmer vindt dat het niet langer mag voorkomen dat personen die in overheidsdienst treden maanden of zelfs jaren moeten wachten op hun salaris. Hij is daarom positief over het voornemen van president Jennifer Simons om de digitalisering van onder meer de ambtenarenadministratie 2027 te versnellen. Volgens Rijmer kan digitalisering helpen om de zware bureaucratie binnen de overheid terug te dringen en ervoor te zorgen dat administratieve processen sneller worden afgehandeld. Werknemers moeten volgens hem na een diensttreding gewoon aan het einde van de maand over hun salaris kunnen beschikken. De president heeft zelf aangehaald dat doordat de bureaucratie nog steeds zo zwaar drukt op Suriname, dat bijvoorbeeld van mensen die een MOB-diploma in 2019 hebben gehaald, zij nu pas de stukken heeft gehad. Tegen dat soort dingen zouden we harder moeten gaan werken om het tot het verleden te laten behoren. Zodat wanneer mensen werken voor de overheid, dat ze niet na 6 of 10 jaren of 6 maanden, maar dat ze aan het eind van de maand gelijk hun geld ontvangen. Door te digitaliseren zou dat wel mogelijk zijn, zei Rijmer in een interview op TBN Alert. Volgens Rijmer is de versnelling van de digitalisering van de belasting, douane en ambtenarenadministratie realiseerbaar. Die dingen zijn realiseerbaar, maar dan moet iemand erachter zitten. Iemand moet ervoor zorgen dat het gebeurt. Niet gewoon gepraat in de jaarreden, maar het moet gewoon een team zijn dat ervoor zorgt dat het gebeurt. Dingen blijven te lang zitten op instituten, hetzij op een ministerie of het kabinet. Dingen die binnen 3 dagen afgerond kunnen worden, worden pas na 10 of 11 jaar gedaan. Als het ergens in een lade wordt gestopt, wordt het nooit opgelost. Aldus de parlementariër Steven Rijmer. Tot zover bericht uit waterkant.net.

douane legt beslag op reis Ramadin. ECD, Economische Controledienst, kreeg geen toestemming van het Openbaar Ministerie. De douane heeft beslag gelegd op de omstreden partij Parboiled Rice die ondernemer Bhagwat Prasad Ramadin uit Guyana heeft geïmporteerd. Daarmee is het uiteindelijk niet de Economische Controledienst ECD die het beslag heeft uitgevoerd, zoals minister Andrew Bassaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie eerder had aangekondigd. Staar Nieuws verneemt dat inspecteur van Economische Zaken geen toestemming van het Openbaar Ministerie hebben gekregen om tot beslaglegging over te gaan. Uit een procesverbaal van de douane blijkt dat het beslag maandag om 7:30 middags is gelegd in opdracht van de inspecteur der invoerrechten en accijnzen. In het document wordt gesproken over 282 big bags parboiled rice, ruim 385.000 kilo, met W. Ramadin als importeur ontvangen. De in beslag genomen partij is vervolgens aan boord van de VARC geplaatst onder toezicht en bewaking gesteld. De kwestie is dinsdag voor de rechter behandeld. Ramadin heeft een kort gering aangespannen tegen de staat en wil bereiken dat de reis alsnog wordt geïnspecteerd en indien geen fytosanitair risico wordt vastgesteld, toestemming wordt verleend om de partij in te klaren en in het vrij verkeer te brengen. De staat verzet zich hiertegen en stelt dat Ramadin niet over de vereiste vergunningen beschikte toen de reis Suriname werd binnengebracht. De reis staat op de zogenoemde negatieve lijst en mag niet zonder voorafgaande invoervergunning worden geïmporteerd. Daarnaast gelden voor rijst als plantaardig product fytosanitaire voorschriften. De importeur moet vooraf toestemming voor invoer aanvragen. Uit het procesverbaal van de douane blijkt ook meer over de eerdere vrijgave van een deel van de rijst. De partij was op 30 september aangegeven. Toen de douane de aangifte en bijbehorende documenten wilde controleren, konden vanwege een gebrekkige internetverbinding niet alle onderliggende stukken in het Asikuda-systeem worden geraadpleegd. Een vertegenwoordiger van Ramadin zou daarop na vragen van de douane hebben meegedeeld dat alle vereiste documenten, waaronder de stukken van LVV en het vereiste fytosanitaire certificaat, door de douane-expediteur in het systeem waren geüpload. Omdat de documenten bovendien door de afdeling vrijstellingen waren afgehandeld en afgestempeld, werd aanvankelijk fiat gegeven voor afgifte van de lading. Kort daarna kreeg de douane opnieuw toegang tot het systeem en werd gecontroleerd of de vereiste documenten daadwerkelijk aanwezig waren. Volgens het procesverbaal bleek dat niet het geval te zijn. De verdere afgifte werd daarop stopgezet en het gedeelte van de reis dat al van de haven was afgevoerd werd teruggehaald. De douane heeft bij de uiteindelijke inbeslagname onder meer een beroep gedaan op de plantenbeschermingswet 2020. Die biedt de mogelijkheid een ingevoerde zending in beslag te nemen wanneer de vereiste documenten ontbreken. In de rechtszaak voert de staat daarnaast aan dat voor de betrokken lading geen voorafgaande fytosanitaire importtoestemming was aangevraagd en evenmin een invoervergunning kon worden aangetoond. Bassaron had eerder aangekondigd dat de ECD beslag zou leggen omdat de reis zonder de vereiste invoervergunning zou zijn binnengebracht. Hij kondigde tevens aan dat zou worden nagegaan hoe de douane eerder een deel van de lading kon vrijgeven. Met het procesverbaal staat nu vast dat de douane zelf de partij in beslag heeft genomen. De rechter moet zich nog uitspreken over de vorderingen van Ramadin. De zaak wordt donderdag voortgezet, dus morgen. Tot zover een bericht uit Star Nieuws.

Lusser van Ot bij rechter in zaak grondhuur proeftuin La Poule. Kamlawati Kaulezaar heeft bij de kantonrechter geen succes geboekt in haar poging om de vervallen verklaring van haar grondhuur op een deel van de proeftuin La Poule in Saramaca voorlopig buiten werking te laten stellen. De rechter heeft haar niet ontvankelijk verklaard, omdat zij onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een spoedeisend belang voor behandeling in kortgering. Over de rechtmatigheid van het intrekken van de grondhuur heeft de rechter zich daardoor niet inhoudelijk uitgesproken. Het vonnis is in augustus gewezen in de zaak die Kaulisser had aangespannen tegen de staat Suriname en minister Stanley Surapawiro van Grondbeleid en Bosbeheer en onlangs op schrift ter beschikking gesteld. De kwestie draait om perceel op de voormalige plantage La Poule in Saramaca. Kaulisser had in juli 2025 ongeveer 12 hectare grond aangevraagd voor landbouwdoeleinden. Op 9 juli kreeg zij een bereidsverklaring en op 15 juli 2025 werd haar het recht van grondhuur voor 40 jaar verleend op een perceel van 11,9808 hectare. En wat zal dat het zijn? 11,9808 hectare. De beschikking werd 3 dagen later overgeschreven bij het Emmy Glis. De uitgifte kwam echter kort daarna ter discussie te staan. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, meldde aan de president dat er ernstige aanwijzingen waren dat een deel van de proeftuin La Poule onrechtmatig was uitgegeven. Volgens LVV werd het terrein gebruikt voor agrarisch onderzoek. De toewijzingsbeschikking werd vervolgens bij presidentieel besluit voor 6 maanden geschorst. Daarbij werd onder meer aangevoerd dat vooraf geen advies was gevraagd aan LVV en de districtcommissaris van Saramaca. In maart van dit jaar werd de grondhuur uiteindelijk vervallen verklaard. Uit onderzoek van landmeetkundige dienst was volgens de beschikking gebleken dat het uitgegeven perceel deel uitmaakt van de proeftuin van LVV. Ook zou het advies van de dienst grondinspectie, waarop de bereidsverklaring mede was gebaseerd, betrekking hebben gehad op een ander perceel en een andere aanvrager. Voor de aanvraag van Kaulisser zou geen grondinspectierapport zijn opgesteld. Kaulisser was het daarmee niet eens. Zij voerde bij de rechter aan dat de vervallen verklaring in strijd is met de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zij stelde dat het terrein niet als proeftuin werd gebruikt en dat er geen bijenteelt plaatsvond. Volgens haar, Kaulisser, had zij na de verkrijging van de grondhuur geld geleend om het terrein te ontbossen en landbouwactiviteiten te beginnen. Op het perceel waren volgens Kaulisser inmiddels ongeveer 1000 bananenbomen geplant en waren citrusplanten besteld. Voor haar investeringen had zij het perceel bezwaard met een krediethypotheek van 2 miljoen SD. Nadat de grondhuur vervallen was verklaard, mocht zij het terrein niet meer betreden en kon zij naar eigen zeggen haar bananen niet onderhouden en oogsten. De staat stelde daar tegenover dat het perceel onderdeel is van de LVV proeftuin en dat daar sinds 2024 bijenteelt plaatsvond. LVV zou bovendien van plan zijn op het betreffende gedeelte een verwerkingsunit te bouwen. De kantonrechter kwam echter niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van deze tegenover elkaar staande standpunten. Volgens de rechter is het belang dat Kaulisser aanvoert hoofdzakelijk van vermogensrechtelijke aard. Voor het vaststellen van eventuele schade en een mogelijke schadevergoeding is nader onderzoek nodig, waarvoor een kortgering zich niet leent. Een dergelijke vordering kan volgens het vonnis in een bodemprocedure worden behandeld. Ook haar vordering tegen minister Surapawiro persoonlijk strandde. De rechter overwoog dat de minister een orgaan van de staat is en zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft. De staat is daarom de formele procespartij. Kaulisser is uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard en moet 7500 SLD aan proceskosten betalen. Tot zover een bericht uit Star Nieuws.

leerlingen door roulatiesysteem slechts helft van de maand naar school gaan. NDP-assembleelid Tatjana Leuze heeft dinsdag in de Nationale Assemblee, de DNA, aandacht gevraagd voor problemen waarmee verschillende scholen met de start van het nieuwe schooljaar kampen. Ze wees onder meer op scholen waar leerlingen volgens een roulatiesysteem slechts 2 of 3 dagen per week les krijgen. Vice-president Gregory Rusland erkent dat er problemen zijn met onder meer leerkrachten en huisvesting en zegt dat de situatie momenteel in kaart wordt gebracht. Leusje stelde dat de problemen bij de start van het schooljaar niet onverwacht komen, omdat vanuit het parlement eerder aandacht is gevraagd. Voor knelpunten binnen het onderwijs. Als voorbeeld noemde, haalde zij een school in Kwarasan aan. Volgens de rooster dat aan ouders is gestrekt, gaan leerlingen van leerjaar 9 in de periode oktober tot en met december de ene week 3 dagen en de daaropvolgende week 2 dagen naar school. Opgeleid, opgeteld, kom je dus op die 2 weken, zei Leusje, doelend op het aantal schooldagen per maand. Volgens haar krijgt zij ook roosters van andere scholen waar met een vergelijkbaar roulatiesysteem wordt gewerkt. Het assembleelid vroeg daarnaast aandacht voor de situatie in het resort Klaaskreek, waar volgens de informatie waarover zij beschikt een school nog niet begonnen is. Die leerkrachten zouden daar geen toegang hebben tot dienstwoningen, waardoor zij geen les kunnen verzorgen. Rusland zei in zijn reactie dat de regering op de hoogte is van verschillende problemen bij de start van het schooljaar. Volgens Rusland zijn er knelpunten die ieder jaar terugkeren. Eén daarvan is het tekort aan leerkrachten. De vicepresident zei dat momenteel wordt geïnventariseerd hoeveel leerkrachten beschikbaar zijn en waar tekorten bestaan. Volgens hem, de vicepresident, kan die inventarisatie pas goed worden uitgevoerd nadat het schooljaar is begonnen, omdat dan duidelijk wordt welke leerkrachten zijn vertrokken en wie nog beschikbaar is. Ook de huisvesting vormt volgens Rusland een probleem. Hij wees op jarenlang achterstallig onderhoud aan onderwijsgebouwen. De regering probeert volgens hem waar nodig lokalen en scholen bij te bouwen. Rusland maakte ook melding van een probleem in het dorp. In het binnenland, waar lokalen niet zouden zijn schoongemaakt en personeel daarom niet met de werkzaamheden wilde beginnen. Er wordt nagegaan of daar sprake is van een personeelstekort en of op korte termijn extra mensen moeten worden ingezet. Volgens de vicepresident wordt de onderwijssituatie ook op het hoogste niveau van de regering besproken. Hij zegt hierover maandag langdurig met president Jennifer Simons te hebben gesproken om na te gaan waar vanuit het niveau van de president en vicepresident moet worden ingegrepen. De minister van Onderwijs is volgens Rusland de eerste dag in het veld geweest om de situatie te bekijken. Hij heeft de minister gevraagd donderdag in DNA aanwezig te zijn om de stand van zaken te presenteren en antwoord te geven op de gestelde vragen. Zover een bericht uit Star Nieuws.

Sfeer P zegt, geen nieuwe beloften, maar concrete resultaten. De jaarrede van president Jennifer Simons voor het dienstjaar 2027 bevat tal van ambities. De regering presenteert plannen voor economische groei, goed bestuur, sociale ontwikkeling, institutionele versterking en de voorbereiding op de verwachte olie- en gasinkomsten. Voor de VRP is de belangrijkste vraag niet hoeveel voornemens de regering presenteert, maar wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, wat het kost, wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer de samenleving concrete resultaten mag verwachten. Suriname heeft in het verleden vaker ambitieuze beleidsplannen gezien die uiteindelijk onvoldoende werden uitgevoerd. Juist daarom moet 2027 niet het jaar worden van nieuwe beloften, maar van aantoonbare uitvoering. Grote ambities, beperkte financiële ruimte. Voor 2027 worden de inkomsten van de overheid geraamd op circa 70,1 miljard SD, terwijl de uitgaven uitkomen op ongeveer 80,9 miljard SD. Dat betekent een geraamd begrotingstekort van circa 10,8 miljard, oftewel ongeveer 4% van het BBP. Deze cijfers vragen om een duidelijke uitleg over hoe het tekort wordt gefinancierd en welke gevolgen dit heeft voor de staatsschuld en de toekomstige begrotingsruimte. De VRP benadrukt dat de huidige financiële positie moet worden bekeken tegen de achtergrond van de zware schuldenlast die in 2020 werd aangetroffen. De daaropvolgende schuldherstructurering en de internationale verplichtingen die Suriname moest nakomen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat het verleden voortdurend als verklaring wordt gebruikt voor nieuwe financiële problemen, terwijl verplichtingen tijdens haar eigen regeerperiode zijn ontstaan. Verantwoord financieel beleid betekent immers niet alleen problemen uit het verleden oplossen, maar ook voorkomen dat nieuwe problemen worden gecreëerd. Oliegeld is geen vrijbrief voor nieuwe uitgaven. Suriname staat voor een historische economische ontwikkeling. De verwachte olie- en gasinkomsten kunnen de financiële mogelijkheden van de staat aanzienlijk vergroten. De VRP vindt dat toekomstige olieinkomsten niet mogen worden gebruikt als rechtvaardiging voor structureel hogere overheidsuitgaven. Goed bestuur betekent daarom dat vandaag al worden bepaald hoe deze middelen worden beheerd, gecontroleerd en geïnvesteerd. De opbrengsten moeten bijdragen aan duurzame ontwikkeling, versterking van de staatsfinanciën, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, economische diversificatie en menselijke kapitaal. De oliedollars moeten niet alleen worden uitgegeven, zij moeten worden omgezet in blijvende waarde voor Suriname. De regering spreekt terecht over local content. Maar local content mag geen beleidsbegrip blijven dat vooral in besprekingen goed klinkt. Surinaamse bedrijven moeten daadwerkelijk toegang krijgen tot opdrachten. Surinaamse werknemers moeten daadwerkelijk kunnen doorgroeien. Jongeren moeten daadwerkelijk worden opgeleid voor de banen die de olie- en gassector creëert. Dat vereist transparantie, aanbestedingen, duidelijke criteria, opleiding, kennisoverdracht en controle op de naleving van de afspraken. Als Suriname straks miljarden naar olie- en gasinkomsten ontvangt, maar voor cruciale kennis en werkzaamheden grotendeels afhankelijk blijft van buitenlandse expertise, heeft het land een belangrijke kans laten liggen. De VRP onderschrijft de aangekondigde aandacht voor digitalisering, corruptiebestrijding, toezicht, institutionele versterking. Maar ook hier geldt, een instituut op papier is nog geen garantie voor goed bestuur. Sterke instituties vragen onafhankelijkheid, deskundigheid en continuïteit. De regels moeten voor iedereen gelden en overheidsbesluiten moeten controleerbaar zijn. Burgers moeten kunnen zien waar belastinggeld naartoe gaat. Aanbestedingen en overheidscontracten moeten transparant zijn. Nieuwe leningen en financiële verplichtingen moeten inzichtelijk worden gemaakt. Transparantie is geen gunst van de overheid aan de samenleving. Het is een voorwaarde voor vertrouwen in de overheid. Onderwijs en zorg mogen niet op de tweede plaats komen. De ontwikkeling van menselijk kapitaal moet veel meer zijn dan een hoofdstuk in de begroting. Als Suriname zich wil voorbereiden op de nieuwe economische werkelijkheid, moet het investeren in jongeren, vakopleidingen, technisch onderwijs en hoger onderwijs. Hetzelfde geldt voor gezondheidszorg.
beschikbaarheid van geneesmiddelen, voldoende gekwalificeerd personeel, digitalisering, preventieve en duurzame financiering vragen om concrete maatregelen en niet alleen beleidsvoornemens. Diaspora en CARICOM bieden kansen. De VAP verwelkomt de aandacht voor de Surinaamse diaspora. Surinamers in binnen- en buitenland beschikken over kennis, ervaring, ondernemerschap en internationale netwerken die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Ook het CARICOM-voorzitterschap in 2027 biedt mogelijkheden om de regionale economische samenwerking te versterken. Het moet daarbij niet alleen gaan om diplomatieke bijeenkomsten, maar om concrete resultaten op het gebied van handel, investeringen, voedselzekerheid en regionale samenwerking. De VAP zal de regering Simons beoordelen op haar daden, niet op het aantal aangekondigde plannen, maar op de resultaten. Bij ieder belangrijk beleidsvoornemen moet daarom duidelijk zijn. Wat wordt gedaan? Wanneer gebeurt het? Wat kost het? Wie is verantwoordelijk? En wat krijgt de samenleving ervoor terug? De VAP zal beleid dat aantoonbaar bijdraagt aan de ontwikkeling van Suriname zeker ondersteunen. Tegelijkertijd zal de partij kritisch blijven waar financiële onderbouwing ontbreekt. Uitvoering achterblijft of transparantie onvoldoende is. Suriname heeft genoeg aan plannen op papier. Wat het land nodig heeft, zijn resultaten in de praktijk. Tot zover

nu over naar mijn laatste bericht. Dat zijn de koersen van de centrale bank. Die zijn binnen. Vanochtend 10 uur Suriname tijd. Dat is 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je US dollar inruilt bij de centrale bank van Suriname, dus dat is dit jaar waar Yankee dollar gewoon naar zijn mama bij je voet aan, krijg je de 37,815 SD voor terug. Als je een US dollar wil kopen, moet je neertellen 37,927 SD. Dus twee one by one. Yankee dollar, dan moet je bij 37,927 SD. Als je euro inlevert of verkoopt aan de centrale bank van Suriname, dit jaar Europees Monikona Mamabai, dan krijg je er 41,941 SD voor terug. Als je euro wil kopen, moet je neertellen 42,793 SD. Dus twee one buy Europees money naar Mamabai van Sanang, dan moet je bij 42,793 SD per euro. Dus makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je neertellen 3792,70 SD. 100 US dollars kopen, moet je neertellen 3792,70 SD. 100 euro kopen, moet je neertellen 4279,30 SD. 100 euro kopen, moet je neertellen 4279,30 SD. Dat waren de koersen voor vandaag, woensdag 7 oktober 2026. Tot hier de nieuwsvoorzieningen, nieuwsoverzicht voor vandaag, woensdag 7 oktober. Ik heb prachtige technische assistentie gehad. De techneut, Rajin. Dankjewel Rajin. Ik zou zeggen, dat is een zondag, weer met vrijdag, dag.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 5 3 2 7 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarden tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.